0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB neemt de nieuwe, definitieve FIFA-regels voor het aankomend wereldkampioenschap officieel over in het Nederlandse profvoetbal. Met deze ingrijpende maatregelen wil de voetbalbond tijd rekken en onnodige onderbrekingen in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie definitief hard aanpakken. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers die voortaan treuzelen bij inworpen of doeltrappen krijgen direct te maken met een strakke aftelklok. Zodra de scheidsrechter fluit voor de bewuste vertraging, heeft het team nog precies 5 seconden om het spel te hervatten. Gebeurt dat niet, dan gaat de bal rechtstreeks naar de tegenstander via een inworp of een hoekschop. Ook bij wissels verdwijnt de traagheid. Een gewisselde voetballer moet binnen 10 seconden na het tonen van het bord buiten de lijnen staan. Lukt dat niet, dan moet de invaller verplicht een minuut langs de kant wachten bij de eerstvolgende spelonderbreking. Dat dit direct grote gevolgen kan hebben, bleek al tijdens de oefeninterland van WK-ganger Japan. Tegenstander IJsland stond tijdelijk met een man minder toen Christian Linsson te langzaam naar de kant ging, waarna de Japanners profiteerden en ook scoorden. Verder moet de speler na een blessurebehandeling op het veld voortaan een volledige minuut buiten de lijnen wachten voor hij weer mag meedoen. Tot slot krijgt de videoscheidsrechter meer bevoegdheden om fouten te herstellen. De VAR mag voortaan ingrijpen bij een onterechte tweede gele kaart, een verkeerde toegekende hoekschop of bij een persoonsverwisseling.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Flashback. Red Bull Ring, Oostenrijk. 2019.
1: Jongen, wat is dat spannend.
2: Fuck. Het gaat zo niet gebeuren, dit.
3: Verstappen behind, 1 second.
2: Lief Willem. Och, ik ga staan. Gas in met die app. Acceleratieverschil, groot. Groot. Oh, binnenkant. Yeah. Nee, nog niet. Leclerc accelereert harder uit. Holy Moses. Gaat naar Bottas 15, no problem daar. Hou je kop erbij. Als het gaat, moet het schoon, jongens. Nog een keer. En nu, juist nu, laat hij hem naar buiten lopen. Dat is er even een touché. He pushed me off the track, gaat hij zeggen. Maar dit is racing. Hier moet die wedstrijdleiding niks aan doen. Verstappen aan de leiding.
4: He turned in on me.
2: Nothing wrong with that.
4: What the hell is that?
2: Ja, jongens, dit is toch racen, dit wil je toch zien. Masterclass terugkomen na een poepstart. Ja hoor, 2018 en 2019. Hij flikt het gewoon. Max Verstappen afgevlakt als winnaar.
4: Yes, come on! Yes!
5: Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Nederlands elftal is in de Verenigde Staten begonnen aan de voorbereiding op het wereldkampioenschap voetbal. In de hitte van New York stonden alle 26 geselecteerde spelers op het veld voor de eerste trainingssessie. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De selectie traint op het complex van New York City FC om te wennen aan de hoge temperaturen. De thermometer tikte tijdens de eerste sessie al snel de 28 graden aan. Verdediger Jurrien Timber sloot na zijn Champions League finale met Arsenal aan bij de groep, waardoor bondscoach Ronald Koeman over een fitte selectie beschikt. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy ontbreekt nog. Hij is door privéomstandigheden in Nederland en sluit snel aan bij de staf. De spelers Lucharo Geertruida en Ian Maatsen zijn na de voorbereiding in eigen land afgevallen en staan op de standby-lijst. Voordat de spelers het veld opgingen, hield het team een minuut stilte. De spelers en staf stonden hierbij stil bij het overlijden van de voormalig teammanager Hans Joritsma. Oranje blijft de komende dagen trainen in New York en speelt daar ook de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Daarna reist de selectie door naar

0: basiskamp in Kansas City. De focus ligt volledig op de eerste groepswedstrijd van het WK. Oranje trapt het toernooi in Dallas af met een wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders in de poolfase zijn Zweden en Tunesië.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Mathieu van der Poel kiest opnieuw voor de Tour de France en jaagt deze zomer op ritzegen zijn succes met zijn ploeg Alpecin Premier Tech. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse wereldtopper staat voor de 6e keer op rij aan de start van 's werelds grootste wielerronde. De focus ligt de komende maanden volledig op de Franse wegen. De ploegleiding laat weten dat het doel glashelder is. Van der Poel gaat zelf jagen op succes in de heuvelachtige ritten. Daarnaast trekt hij de sprints aan voor ploeggenoot Jasper Philipsen. De Belgische ploeg kiest daarmee voor een beproefd recept dat in het verleden al 10 toerzegers opleverde voor de rappe Belg. Van der Poel heeft zelf al mooie herinneringen aan de Franse rittenkoers. Na 2 etappenzegers en 10 dagen in een gele trui weet hij wat er nodig is om te winnen op het hoogste niveau. Om optimaal aan de start te verschijnen is de selectie momenteel op trainingskamp in het Spaanse Denia om de benen te scherpen en de sprinttrein verder te perfectioneren. Voor de start van de Tour volgt er nog een belangrijke krachtmeting in de Ronde van Zwitserland. In die rittenkoers kruist de Nederlandse hardrijder de degen met topfavoriet Tadej Pogacar. Die 5-daagse wedstrijd geldt als de ultieme testfase om te zien hoe de vorm ervoor staat ten opzichte van de absolute wereldtop. De voorbereiding is hiermee in een cruciale fase beland.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2010.
1: Hoofd van Felipe Massa schudt weer lekker heen en weer bij het aanremmen. En het gat met Alonso zit vast op een volle seconde. Dat waren er toch drie. Dus deze Rob Smedley, die je dan over de radio hoort praten tegen Massa, zal nu toch wat anders moeten gaan roepen.
2: Oké. So, Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message?
1: Soms is het te grappig hoor wat je hoort. Die onboardradio's. Dit kan ook dus de verkapte teamorder zijn, ja. Ik ben benieuwd wat hier nou weer achter schuilt. Oh god, krijgen we weer een rel. Kijk. Oh, dames en heren. Wij zijn zojuist getuige geweest van een knalharde teamorder. En hier gaat de Formule 1-wereld over ontploffen. Hij gaat hier bij het uitaccelereren gewoon van zijn gas.
2: Oké, mate. Good lad. Just stick with him now. Sorry.
0: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De ommekeer bij Ferrari lijkt definitief ingezet nu Lewis Hamilton de vruchten plukt van het harde werk achter de schermen. Na een moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal presteert de Britse topcoureur steeds constanter en is hij lovend over de vernieuwde structuur binnen het team. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen van de koningsklasse is de afgelopen maanden keihard gewerkt om de auto competitief te maken. Dat werpt nu zijn vruchten af. Met een tweede plaats in Canada liet Hamilton zijn beste Grand Prix resultaat tot dusver noteren in het rood van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit dat de omschakeling vorig jaar heel zwaar was. Volgens Hamilton had hij alles wat nodig was om succesvol te zijn bij Ferrari, maar moesten alle puzzelstukjes nog op de juiste plek vallen. Inmiddels noemt hij de interne structuur rondom de engineers een miljoen keer beter dan vorig jaar. Systemen waar destijds in de simulator nog om werd gevraagd, zoals een vernieuwde ophanging, zijn nu daadwerkelijk op de auto gemonteerd. Hamilton benadrukt dat succes in de Formule 1 niet vanzelf komt en dat er een enorme inzet voor nodig is. Hij prijst dan ook de samenwerking met teambaas Fred Vasseur, die een sleutelrol speelt in de wederopstanding van de renstal. Hoewel het team naar eigen zeggen nog een lange weg te gaan heeft, lijkt de koers richting de top nu wel definitief ingezet.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is een opvallende trainerswissel in de keukenkampioendivisie. Martinus Nijhuis gaat aan de slag bij VVV Venlo. De oefenmeester tekent een contract voor 2 seizoenen in Noord-Limburg. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dijkhuizen zat zonder club na zijn vertrek bij de Graafschap. Na een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject kwamen de trainer en de clubleiding van VVV tot een akkoord. Dijkhuizen laat weten dat de grondige gesprekken hem vanaf het eerste moment een goed gevoel gaven. Volgens hem ligt er in Venlo een duidelijk plan met veel ambitie. Zijn belangrijkste taak wordt het neerzetten en ontwikkelen van een talentvol team. De trainer heeft ervaring met dit soort projecten, aangezien hij een vergelijkbaar proces al eerder doorliep tijdens zijn periode bij Excelsior en de Graafschap. Ook technisch directeur Lino Dorre reageerde enthousiast op de aanstelling. De clubleiding spreekt van een sterke match. Volgens Dorre bleek tijdens de vele gesprekken dat de visie van de trainer en de toekomstplannen van de club naadloos op elkaar aansluiten. Met de overstap naar Venlo volgt Dijkhuizen Peter Uneke op. Bij zijn vorige werkgever, de Graafschap, is de opvolger van Dijkhuizen ook al bekend. Daar staat Thomas Duivenvoorde inmiddels aan het roer. De nieuwe trainer van VVV Venlo begint direct aan de voorbereidingen op de nieuwe competitie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2007.
2: Daar gaat de wereldtitel van Lewis Hamilton. Engeland huilt, Engeland jankt. Hij valt stil en wordt geen wereldkampioen. Hij had net Nick Heidfeld ingehaald. Hier staat zijn auto in cruise mode. Ja, dit is het drama voor Hamilton. Aan de andere kant, meteen erachteraan. Hij is zo jong. Hé, daar gaat hij weer. Hij gaat gewoon weer. Luisteren. Wat doet die motor? Gaat hij naar binnen? 3, 4. Hij gaat weer. Ik word gek. Maar hij valt een partij terug. 18e. Wat is er daar nou in godesnaam gebeurd?
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mogelijke aanpassingen aan de Formule 1-motoren voor het seizoen van 2027 laten nog even op zich wachten. Maar de FIA en Liberty Media willen in Monaco een definitieve klap geven op de nieuwe regels. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt de druk op de motorfabrikanten flink opgevoerd om tot een compromis te komen. De partijen willen de technische reglementen aanpassen en afstappen van de huidige, bijna gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en

0: tegemoet te komen, ligt er nu een alternatief plan op tafel. Hierbij wordt de aerodynamische druk van de auto's verlaagd om luchtweerstand te verminderen. In combinatie met een veel kleinere verandering aan de brandstoftoevoer, hoeft de basis van de motor op die manier niet volledig op de schop. De tijd om de knoop door te hakken is echter heel kort. Het doel is om uiterlijk na de race in Monaco een akkoord te bereiken, zodat het volledige pakket tijdens het raceweekend in Spanje officieel kan worden goedgekeurd.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ron Jans keert voorlopig niet terug in de dugout, maar sluit de rol als adviseur in het profvoetbal zeker niet uit. De 67-jarige oefenmeester beëindigde onlangs zijn lange loopbaan bij FC Utrecht en geniet nu van de eerste weken buiten het trainingsveld. Rob Stelman hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Jans heeft de meeste overwinningen in de Eredivisie achter zijn naam staan zonder ooit een traditionele topclub te hebben gecoacht. Zijn trainerscarrière begon al in 2002. Na successen in Nederland kende Jans ook korte avonturen bij Standaard Luik en het Amerikaanse FC Cincinnati. In plaats van de hectiek van het dagelijkse trainingschap richt Jans de blik nu volledig op de achtergrond. Hij geeft aan open te staan voor een rol waarin hij collega-trainers kan ondersteunen met zijn brede expertise. Jans wil zijn jarenlange ervaring in de voetballerij graag overdragen en anderen helpen bij hun sportieve ontwikkeling. Wel stelt hij hierbij direct duidelijke voorwaarden, want er moet een goede persoonlijke klik zijn en het mag absoluut geen fulltime baan worden. Op die manier behoudt hij de volledige regie over zijn eigen vrije tijd. Een entree als hoofdcoach is volgens hem dan ook niet meer aan de orde. Zelfs als een absolute wereldclub zoals FC Barcelona nu zou aankloppen, blijft het antwoord nee. De oud-trainer wil de komende periode rustig aan gaan ervaren hoe dit nieuwe leven zonder de constante druk van het presteren bevalt. De kans dat deze rust heel goed bevalt, acht hij zelf bijzonder groot. Het vizier staat dus definitief gericht op de toekomst buiten de kalklijnen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sepang, Maleisië. 2016.
2: Wat gebeurt er in bocht 1? Waarom zeg ik dat? Ah, wat gebeurt er in bocht 1? Lewis Hamilton ploft zijn motor in bocht 1. In één keer staan allerlei mensen op. En daar gaat letterlijk en figuurlijk... De overwinning uit handen van Lewis Hamilton. No, no, roept hij. En er is een virtual safety car, want daar ligt olie. Hoor dat publiek. Kijk de teleurstelling bij Lewis Hamilton.
1: Grand Prix Radio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. De KNVB neemt de nieuwe, definitieve FIFA-regels voor het aankomend wereldkampioenschap officieel over in het Nederlandse profvoetbal. Met deze ingrijpende maatregelen wil de voetbalbond tijd rekken en onnodige onderbrekingen in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie definitief hard aanpakken. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers die voortaan treuzelen bij inworpen of doeltrappen krijgen direct te maken met een strakke aftelklok. Zodra de scheidsrechter fluit voor de bewuste vertraging, heeft het team nog precies 5 seconden om het spel te hervatten. Gebeurt dat niet, dan gaat de bal rechtstreeks naar de tegenstander via een inworp of een hoekschop. Ook bij wissels verdwijnt de traagheid. Een gewisselde voetballer moet binnen 10 seconden na het tonen van het bord buiten de lijnen staan. Lukt dat niet, dan moet de invaller verplicht een minuut langs de kant wachten bij de eerstvolgende spelonderbreking. Dat dit direct grote gevolgen kan hebben, bleek al tijdens de oefeninterland van WK-ganger Japan. Tegenstander IJsland stond tijdelijk met een man minder toen Christian Linsson te langzaam naar de kant ging, waarna de Japanners profiteerden en ook scoorden. Verder moet de speler na een blessurebehandeling op het veld voortaan een volledige minuut buiten de lijnen wachten voor hij weer mag meedoen. Tot slot krijgt de videoscheidsrechter meer bevoegdheden om fouten te herstellen. De VAR mag voortaan ingrijpen bij een onterechte tweede gele kaart, een verkeerde toegekende hoekschop of bij een persoonsverwisseling.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal is in de Verenigde Staten begonnen aan de voorbereiding op het wereldkampioenschap voetbal. In de hitte van New York stonden alle 26 geselecteerde spelers op het veld voor de eerste trainingssessie. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De selectie traint op het complex van New York City FC om te wennen aan de hoge temperaturen. De thermometer tikte tijdens de eerste sessie al snel de 28 graden aan. Verdediger Jurriën Timber sloot na zijn Champions League finale met Arsenal aan bij de groep, waardoor bondscoach Ronald Koeman over een fitte selectie beschikt. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy ontbreekt nog. Hij is door privéomstandigheden in Nederland en sluit snel aan bij de staf. De spelers Luciano Geertruida en Ian Maatsen zijn na de voorbereiding in eigen land afgevallen en staan op de standby-lijst. Voordat de spelers het veld opgingen, hield het team een minuut stilte. De spelers en staf stonden hierbij stil bij het overlijden van de voormalig teammanager Hans Joritsma. Oranje blijft de komende dagen trainen in New York en speelt daar ook de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Daarna reist de selectie door naar het basiskamp in Kansas City. De focus ligt volledig op de eerste groepswedstrijd van het WK. Oranje trapt het toernooi in Dallas af met een wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders in de poolfase zijn Zweden en Tunesië.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hungaroring. Hongarije. 2003.
2: En dan is het voor Renault een fantastisch weekend. En dan is het voor u als kijker, voor mij als commentator van dit spel, ook weer een historische Grand Prix. Want hebben wij ooit een Spaanse Grand Prix-overwinnaar gehad? Nee. 19 seconden mag hij in dit ene rondje verliezen. Steppend kan hij het net niet af. Maar wel gewoon nadenken. Hij wordt de jongste winnaar uit de historie van de Grand Prix ooit. 22 jaar en 26 dagen oud. Het is voor Renault de 16e overwinning als constructeur. En de 96e als motorleverancier. Fernando Alonso uit Oviedo. Begon zijn carrière bij Minardi. Ging een jaar in de wachtkamer bij Renault. En wint hier vandaag van start tot finish op een fantastische manier. Geweldig wat hij heeft laten zien. En wat een fraaie overwinnaar. Zijn allereerste uit zijn carrière. Wauw, wat is dit gaaf.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Mathieu van der Poel kiest opnieuw voor de Tour de France en jaagt deze zomer op ritzegen zijn succes met zijn ploeg Alpecin Premier Tech. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse wereldtopper staat voor de 6e keer op rij aan de start van 's werelds grootste wielerronde. De focus ligt de komende maanden volledig op de Franse wegen. De ploegleiding laat weten dat het doel glashelder is. Van der Poel gaat zelf jagen op succes in de heuvelachtige ritten. Daarnaast trekt hij de sprints aan voor ploeggenoot Jasper Philipsen. De Belgische ploeg kiest daarmee voor een beproefd recept dat in het verleden al 10 toerzegers opleverde voor de rappe Belg. Van der Poel heeft zelf al mooie herinneringen aan de Franse rittenkoers. Na 2 etappenzegers en 10 dagen in de gele trui weet hij wat er nodig is om te winnen op het hoogste niveau. Om optimaal aan de start te verschijnen is de selectie momenteel op trainingskamp in het Spaanse Denia om de benen te scherpen en de sprinttrein verder te perfectioneren. Voor de start van de Tour volgt er nog een belangrijke krachtmeting in de Ronde van Zwitserland. In die rittenkoers kruist de Nederlandse hardrijder de degen met topfavoriet Tadej Pogacar. Die 5-daagse wedstrijd geldt als de ultieme testfase om te zien hoe de vorm ervoor staat ten opzichte van de absolute wereldtop. De voorbereiding is hiermee in een cruciale fase beland.
0: Dit is jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De ommekeer bij Ferrari lijkt definitief ingezet nu Lewis Hamilton de vruchten plukt van het harde werk achter de schermen. Na een moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal presteert de Britse topcoureur steeds constanter en is hij lovend over de vernieuwde structuur binnen het team. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen van de koningsklasse is de afgelopen maanden keihard gewerkt om de auto competitief te maken. Dat werpt nu zijn vruchten af. Met een tweede plaats in Canada liet Hamilton zijn beste Grand Prix resultaat tot dusver noteren in het rood van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit dat de omschakeling vorig jaar heel zwaar was. Volgens Hamilton had hij alles wat nodig was om succesvol te zijn bij Ferrari, maar moesten alle puzzelstukjes nog op de juiste plek vallen. Inmiddels noemt hij de interne structuur rondom de engineers een miljoen keer beter dan vorig jaar. Systemen waar destijds in de simulator nog om werd gevraagd, zoals een vernieuwde ophanging, zijn nu daadwerkelijk op de auto gemonteerd. Hamilton benadrukt dat succes in de Formule 1 niet vanzelf komt en dat er een enorme inzet voor nodig is. Hij prijst dan ook de samenwerking met teambaas Fred Vasseur, die een sleutelrol speelt in de wederopstanding van de renstal. Hoewel het team naar eigen zeggen nog een lange weg te gaan heeft, lijkt de koers richting de top nu wel definitief ingezet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2012.
2: Prachtige pole position voor Jenson Button. Oh, is die goed of is hij te vroeg weg, die Maldonado? Goedemorgen, wat een wereldstart van Pastor Maldonado. En daar Lewis Hamilton in de problemen. Oh, en Grosjean en Alonso. Kobayashi ook. En de safety car meteen uit. En Lewis vraagt zich af wat daar in hemelsnaam gebeurde. Grosjean, daar gaat hij mee praten. Je liet me geen ruimte. Lewis rijdt hier gewoon en van links komt zo dadelijk Romain Grosjean aan. Pom! Oh. En daar komt het een en ander langs vliegen. Fucking hell.
1: Grand

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is een opvallende trainerswissel in de keukenkampioendivisie. Martinus Nijhuis gaat aan de slag bij VVV Venlo. De oefenmeester tekent een contract voor 2 seizoenen in Noord-Limburg. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dijkhuizen

0: en De Graafschap. Ook technisch directeur Lino Dorre reageerde enthousiast op de aanstelling. De clubleiding spreekt van een sterke match. Volgens Dorre bleek tijdens de vele gesprekken dat de visie van de trainer en de toekomstplannen van de club naadloos op elkaar aansluiten. Met de overstap naar Venlo volgt Dijkhuizen Peter Uneke op. Bij zijn vorige werkgever, De Graafschap, is de opvolger van Dijkhuizen ook al bekend. Daar staat Thomas Duivenvoorde inmiddels aan het roer. De nieuwe trainer van VVV Venlo begint direct aan de voorbereidingen op de nieuwe competitie.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mogelijke aanpassing aan de Formule 1-motoren voor het seizoen van 2027 laten nog even op zich wachten. Maar de FIA en Liberty Media willen in Monaco een definitieve klap geven op de nieuwe regels. Rob Stalman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt de druk op de motorfabrikanten flink opgevoerd om tot een compromis te komen. De partijen willen de technische reglementen aanpassen en afstappen van de huidige, bijna gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Tijdens een eerdere bijeenkomst was iedereen het er nog over eens dat er wel wat moest veranderen om de afhankelijkheid van het batterijbeheer te verkleinen. De FIA stelde daarom voor om het vermogen van de verbrandingsmotor fors te verhogen en het elektrische deel terug te schroeven. Inmiddels liggen daarbij Ferrari en Audi nog dwars. Zij benadrukken dat zulke grote ingrepen ten koste gaan van de betrouwbaarheid en de ontwikkelingskosten enorm opjagen. De motoren voor 2027 zijn immers al ver in de ontwerpfase. Om de fabrikanten tegemoet te komen ligt er nu een alternatief plan op tafel. Hierbij wordt de aerodynamische druk van de auto's verlaagd om luchtweerstand te verminderen. In combinatie met een veel kleinere verandering aan de brandstoftoevoer hoeft de basis van de motor op die manier niet volledig op de schop. De tijd om de knoop door te hakken is echter heel kort. Het doel is om uiterlijk na de race in Monaco een akkoord te bereiken, zodat het volledige pakket tijdens het raceweekend in Spanje officieel kan worden goedgekeurd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: weet nog. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Sochi. Rusland. 2015.
1: Sergio Perez met de kop naar voren. Gaat hij proberen die derde plek binnen te slepen. Oh, Bottas zit ernaast. Bottas zit ernaast. En wat doet Raikkonen? Bottas haalt die bocht. Daar is de aanval. Daar komt Raikkonen ook nog. Wordt het dan in één keer van P3, P5 voor Sergio Perez. Dat is jammer. Maar wel super vet. Van Bottas en Raikkonen. Meteen erachteraan. Ik had het hem echt gegund. Zeker weten. 40 rondjes, hè. Wow, Raikkonen en Bottas. De twee vinden al over het podium komt er. Voor Sergio Perez krijgt hij het zomaar weer terug. Geweldig. Briljant. Bottas en Raikkonen kunnen onderling in een taal die ik niet versta, elkaar de huid vol schelden. De aanval van Raikkonen mislukte. Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: FC Utrecht en geniet nu van de eerste weken buiten het trainingsveld. Rob Stelman hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Jansen heeft de meeste overwinningen in de eredivisie achter zijn naam staan zonder ooit een traditionele topclub te hebben gecoacht. Zijn trainerscarrière begon al in 2002. Na successen in Nederland kende Jansen ook korte avonturen bij Standard Luik en het Amerikaanse FC Cincinnati. In plaats van de hectiek van het dagelijkse trainingschap richt Jans de blik nu volledig op de achtergrond. Hij geeft aan open te staan voor een rol waarin hij collega-trainers kan ondersteunen met zijn brede expertise. Jans wil zijn jarenlange ervaring in de voetballerij graag overdragen en anderen helpen bij hun sportieve ontwikkeling. Wel stelt hij hierbij direct duidelijke voorwaarden, want er moet een goede persoonlijke klik zijn en het mag absoluut geen fulltime baan worden. Op die manier behoudt hij de volledige regie over zijn eigen vrije tijd. Een entree als hoofdcoach is volgens hem dan ook niet meer aan de orde. Zelfs als een absolute wereldclub zoals FC Barcelona nu zou aankloppen, blijft het antwoord nee. De oud-trainer wil de komende periode rustig aan gaan ervaren hoe dit nieuwe leven zonder de constante druk van het presteren bevalt. De kans dat deze rust heel goed bevalt, acht hij zelf bijzonder groot. Het vizier staat dus definitief gericht op de toekomst buiten de kalklijnen.
1: Dit is
2: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB neemt de nieuwe, definitieve FIFA-regels voor het aankomend wereldkampioenschap officieel over in het Nederlandse profvoetbal. Met deze ingrijpende maatregelen wil de voetbalbond tijd rekken en onnodige onderbrekingen in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie definitief hard aanpakken. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers die voortaan treuzelen bij inworpen of doeltrappen krijgen direct te maken met een strakke aftelklok. Zodra de scheidsrechter fluit voor de bewuste vertraging, heeft het team nog precies 5 seconden om het spel te hervatten. Gebeurt dat niet, dan gaat de bal rechtstreeks naar de tegenstander via een inworp of een hoekschop. Ook bij wissels verdwijnt de traagheid. Een gewisselde voetballer moet binnen 10 seconden na het tonen van het bord buiten de lijnen staan. Lukt dat niet, dan moet de invaller verplicht een minuut langs de kant wachten bij de eerstvolgende spelonderbreking. Dat dit direct grote gevolgen kan hebben, bleek al tijdens de oefeninterland van WK-ganger Japan. Tegenstander IJsland stond tijdelijk met een man minder toen Christian Linsson te langzaam naar de kant ging, waarna de Japanners profiteerden en ook scoorden. Verder moet de speler na een blessurebehandeling op het veld voortaan een volledige minuut buiten de lijnen wachten voor hij weer mag meedoen. Tot slot krijgt de videoscheidsrechter meer bevoegdheden om fouten te herstellen. De VAR mag voortaan ingrijpen bij een onterechte tweede gele kaart, een verkeerde toegekende hoekschop of bij een persoonsverwisseling.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: genoeg. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Monza, Italië. 2000.
1: De safety cars oefenen dit ook. Hij rijdt rondetijden van 2 minuten 28. Dat is een minuut langzamer dan een Formule 1 auto op een baan van 6 kilometer. Dit is listig, hè? De lichten zijn nu uit. Die rijders zien het allemaal. En Michael Schumacher vertraagt. Wil langzaam rijden, zodat hij zo direct vanuit de parabolica vol door kan. En hij stopt bijna. Ja, en dan moet er iemand dus aan de zijkant. Een truc van Schumacher waarbij Jensen Button het haasje is. En Button zal nu een stop-and-go penalty moeten krijgen, omdat hij ingehaald heeft achter de safety car. Schumacher geeft het hele veld een breaktest. En Jensen Button schiet linksaf. Dit zijn Schumacher-trukken. Maar het mag. Het is niet verboden. Ja, en daar is Jensen Button er dan ook nog in de parabolica afgevlogen. Beschadigd voorwiel naar die touché met de vangrail. En ik denk dat ze bij Williams bloedlink zijn. Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: York stonden alle 26 geselecteerde spelers op het veld voor de eerste trainingssessie. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De selectie traint op het complex van New York City FC om te wennen aan de hoge temperaturen. De thermometer tikte tijdens de eerste sessie al snel de 28 graden aan. Verdediger Jurriën Timber sloot na zijn Champions League finale met Arsenal aan bij de groep, waardoor bondscoach Ronald Koeman over een fitte selectie beschikt. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy ontbreekt nog. Hij is door privéomstandigheden in Nederland en sluit snel aan bij de staf. De spelers Luciano Geertruida en Ian Maatsen zijn na de voorbereiding in eigen land afgevallen en staan op de standby-lijst. Voordat de spelers het veld op gingen, hield het team een minuut stilte. De spelers en staf stonden hierbij stil bij het overlijden van de voormalig teammanager Hans Joritsma. Oranje blijft de komende dagen trainen in New York en speelt daar ook de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Daarna reist de selectie door naar het basiskamp in Kansas City. De focus ligt volledig op de eerste groepswedstrijd van het WK. Oranje trapt het toernooi in Dallas af met een wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders in de poolfase zijn Zweden en Tunesië.
1: Dit is jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse 3x3 basketballers zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het wereldkampioenschap in Warschau. De Olympisch kampioen gaf tegen aartsrivaal Servië een voorsprong uit handen en verloor nipt met 19-21. Door de nederlaag tegen de zesvoudig wereldkampioen grijpt de ploeg van Wurty de Jong definitief naast de medailles. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderlinge balans tussen de twee grootmachten is historisch gezien in het nadeel van Oranje. Het bleek de 15e Nederlandse nederlaag in 16 ontmoetingen op grote toernooien. Toch leek er lange tijd een stunt in de lucht te hangen. De vernieuwde Nederlandse formatie, met naast de Jong ook gevestigde namen als Jan Driessen en Daan van Tilborg, zette de Serviërs vroeg onder druk en pakte halverwege een comfortabele voorsprong van 13-9. De huidige nummer 1 van de wereldranglijst rechtte daarna de rug. Met enkele cruciale tweepunters boog de topfavoriet de achterstand om in een 15-19 voorsprong. In de absolute slotfase bracht Wurty de Jong de spanning nog één keer terug door de stand naar 19-20 te tillen. Maar een Servisch antwoord maakte direct daarna een einde aan de Nederlandse ambities. Voor de Nederlandse mannen is de vroege uitschakeling een flinke domper, hoewel het team vooraf wist dat Servië een gevreesde tegenstander zou zijn. Na afloop lieten de spelers weten dat de teleurstelling over het wedstrijdverloop overheerst, juist omdat de ploeg de controle over het duel volledig in handen leek te hebben. Ja, de komende periode zal voor de Nederlandse Basketbalbond in het teken staan van evalueren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2018.
2: Oh, Vettel, Vettel, Vettel! En dit kan ook gebeuren in de regen. Hij slaat op het stuur. En alles wat Red Bull is en wat een andere kleur heeft dan rood, zit hier te juichen. Een drama voor Vettel. Het is zo lastig. Het is het andere risico wat je neemt. Waar staat hij? In de Sachskurve. Een zeldzame fout van Sebastian Vettel. Die de Ferrari aan de leiding liggend in de Sachskurve zit. Alleen, ja, remmen, remmen. Door, door, door. Stipje overstuur. Niemand thuis. En in de reclameborden. Kijk hem slaan. Damn.
3: Sake. Sorry guys.
2: Oh, oei, oei, oei, oei. En weer wint hij dus zijn thuis Grand Prix niet. Sebastian Vettel.
1: Grand Prix Radio.

van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 19-jarige Mira Andrejava heeft de titel op Roland Garros gepakt. Ze is de jongste winnares van het Grand Slam toernooi in Parijs sinds Monica Seles in 1992. In de finale op het Franse gravel versloeg de als achtste geplaatste speelster de Poolse Maja Ciawilinska met 6-3 en 6-2. Nou, voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De eindstrijd in Parijs kende afhankelijk een onrustig verloop. In de openingsset leverden de beide speelsters door de zenuwen en stevige wind meermaals een service in. Andrejava vond als eerste haar ritme en nam met krachtige slagen vanaf de basislijn de regie over. Haar Poolse opponente, die als nummer 114 van de wereld via het kwalificatietoernooi verrassend de finale had bereikt, maakte gaandeweg de partij te veel fouten om het de favoriete Russin echt lastig te maken. Na een uur en 22 minuten spelen besliste Andrejava de wedstrijd op haar eerste matchpoint met een sterke backhand. Voor de jonge tennister is het haar allereerste Grand Slam-titel en als kind droomde ze al van dit moment. Ze heeft de winst al heel vaak gevisualiseerd, maar de werkelijkheid overtreft het gevoel uit haar dromen. Na afloop liet ze weten dat zij de afgelopen twee weken enorm veel spanning heeft gevoeld en dat de hulp van haar psycholoog doorslaggevend is geweest om de emoties onder controle te houden. Door deze prestatie stijgt Andrejava naar de zesde plaats op de wereldranglijst. De verliezend finaliste maakt ondanks het verlies een enorme sprong en nadert de mondiale top 20.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin heeft nog geen zicht op een ommekeer in de aanhoudende sportieve crisis. Het team kampt met aanzienlijke prestatieproblemen en volgens ambassadeur Pedro de la Rosa is het licht aan het einde van de tunnel voorlopig zeker nog niet in zicht. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de renstal achter de schermen hard werkt aan oplossingen, vertalen de inspanningen zich momenteel nog niet in betere resultaten op het circuit. De la Rosa benadrukt dat er voor een ommekeer nog een lange weg te gaan is. Het team is al maanden bezig met de ontwikkeling van de auto, maar stuit telkens op nieuwe hindernissen, waaronder aanhoudende klachten van de coureurs over de balans en het comfort in de cockpit. Volgens de Spaanse oud-coureur is de motivatie in de fabriek en in de simulator onverminderd hoog, maar ontbreekt het op dit moment simpelweg aan tastbare progressie om aansluiting te vinden bij de concurrentie. De hoop is nu volledig gevestigd op een groot pakket aan technische updates dat later op de planning staat. Binnen het team is doorgedrongen dat na de introductie van deze nieuwe onderdelen pas kan worden gemeten of de gekozen richting de juiste is. Ja, tot die tijd stelt de leiding dat het team zich door deze moeizame fase moet vechten en dat de focus puur ligt op het minimaliseren van fouten tijdens de raceweekenden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

gaat gewoon Pablo Montoya voor de tweede achtereen volgende keer winnen. Vorig jaar in het dienst van het team van Williams. Nu voor McLaren. Een knijterharde 1-2 voor McLaren. Waardoor die jongens de leiding pakken in de stand om het constructeurskampioenschap. Maar daar is Fernando Alonso. We zijn aan boord bij de Spanjaard. De historie wil dat dit de jongste wereldkampioen Formule 1 ooit is. 24 jaar en 58 dagen oud. Met een derde plaats is hij niet meer te pakken. En hebben we een wereldkampioen in 2005? En is de tevredenheid daar bij Flavio Briatore en bij Fernando Alonso die het doet. Hij had een vette voorsprong. Hij kon hem eigenlijk meer verliezen hier. Hij heeft gedaan wat hij doen moest. In het begin rustig Montoya laten gaan. En hij is de nieuwe wereldkampioen. Ontroont daarmee Michael Schumacher. Waarmee er een einde komt aan een tijdperk van overmacht. Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Nordic Darts Masters na een bizar incident met een podiumbestormer. Een als Elvis verklede supporter verstoorde de wedstrijd op het moment dat de Deen Mats Sanjer op matchpoint stond. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Deense publiek zag hoe de sfeer in Kopenhagen plotseling omsloeg bij een stand van 5-4 voor de thuisfavoriet. Net toen Sanjer wilde aanleggen voor de winnende pijl, rende een imitator het podium op. Beveiligers grepen direct in en werkten de man tegen de grond. En uit veiligheidsoverwegingen werden de darters direct naar hun kleedkamers gebracht. Ja, en die onverwachte pauze bracht de Deen volledig uit zijn ritme. En dat pakte gunstigheid voor Van Gerwen. Na de spelonderbreking miste Sanjer zijn cruciale wedstrijdpeil. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen profiteerde daarvan en besliste de partij vervolgens in de allerlaatste leg definitief in zijn voordeel met 6-5. Na afloop sprak Van Gerwen van een bizarre ontknoping en gaf aan zoiets in zijn hele carrière nog nooit te hebben meegemaakt. Hoewel hij blij is met de overwinning, plaatste hij ook kritische kanttekeningen bij de organisatie. Volgens de darter moet de beveiliging scherper zijn om de veiligheid van de spelers op het podium te kunnen garanderen. Nou ja, door de winst stroomt de Nederlander nu wel door naar de laatste acht van het toernooi.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zat 60 kilometer file. De meeste vertraging is er door grenscontroles en wegwerkzaamheden. De langste file staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld, 10 minuten oponthoud. A4 daarna richting Amsterdam voor Knoop de Nieuwe Meer, 10 minuten. A16 Breda richting Antwerpen voor de grens met België, 10 minuten vertraging. Daar zat een vrachtwagen met pech. A35 Almelo richting Duitse grens voor Enschede, 10 minuten. In Limburg op de A76, Geleen richting Duitsland voor de grens, 20 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Kampen, 5 minuten vertraging.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Golfer Joost Luiten overweegt zijn caddy Alan Burns nog tijdens het KLM Open te ontslaan. De tweevoudig toernooiwinnaar uitte na afloop van een moeizame speelronde felle kritiek op de samenwerking met de Zuid-Afrikaan. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een moeizame speelronde heeft Luiten ver doen wegzakken in het klassement van het KLM Open. De frustratie bereikte een kookpunt op de 16e hole. Volgens de Nederlander gaf zijn Zuid-Afrikaanse caddy daar een verkeerde afstand door. De bal vloog meters over de green, wat Luiten een dubbel boogie opleverde. Hij scoorde daarmee twee slagen boven het gemiddelde en dat is een dure fout, want zo'n misstap kost op dit niveau direct tientallen plaatsen. Luiten noemde het optreden na afloop amateuristisch en stelde dat dit soort fouten dit seizoen te vaak voorkomen. Luiten gaf aan dat hij zichzelf moeilijk kan ontslaan, maar zijn caddy wel. Door alle emoties hield de golfer nog een kleine slag om de arm wat betreft een directe breuk. Maar een hard gesprek moet nu uitwijzen of Burns bij de afsluitende ronde nog wel aan de tas staat. Door de slechte reeks zakt Luiten in het algemeen klassement en bezet hij na 3 van de 4 rondes de gedeelde 67ste plaats, waarmee een topklassering in eigen land uit het zicht is. Ondanks de Nederlandse malaise kent het toernooi ook nog een lichtpunt. De jonge landgenoot Kiet van der Welen handhaaft zich knap in de subtop.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Silverstone. Engeland. 1999.
3: Hier in Engeland. Wie maakte de beste start? Het veld rolt weg. De McLaren zijn heel goed weg, hoor. En er blijft een Sauber staan. Er blijft een BAR staan. En Zanardi blijft ook staan. Villeneuve en Zanardi staan nog stil. Wat doet de wedstrijdleiding? Er verschijnt een rode balk onder in beeld. Maar ik weet niet of ze doen. De Ferraris zijn behoorlijk met elkaar in de slag. En Irvine verwijst Schumacher een plaatsje terug. De race wordt gestopt. Men vindt de situatie te gevaarlijk. Er is geen kraan op het rechte stuk. Er is wel een gat in het hek. Daardoor... Oh, Schumacher die gaat er hard af. Wow. Keihard rechtdoor in de banden. Balend en wel. Maar hij heeft het geluk, denk ik. Hij heeft het geluk dat als hij hier niet gewond raakt bij deze crash... dat hij terug kan naar de pits en dat hij daar in de reserveauto kan gaan stappen. Want die wedstrijd wordt opnieuw gestart. Maar de vraag is, hoe gaat het met Schumacher?
1: Grand Prix Radio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat in totaal 90 kilometer file. De meeste vertraging is er vandaag door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De files die opvallen op de Ring van Amsterdam, de A10 Noord tussen Landsmeer en Zeeburg, 10 minuten oponthoud richting Amersfoort. Op de A35 Almelo richting Duitse grens voor Enschede, 10 minuten. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens een half uur vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid een kwartier oponthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Diede de Groot heeft voor de 6e keer in haar carrière Roland Garros gewonnen. Met deze overwinning brengt de Nederlandse haar indrukwekkende totaal op maar liefst 24 Grand Slam titels in het enkel spel. Ook in andere categorieën was er Nederlands succes. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale op het Franse gravel was de rolstoeltennister in 2 sets te sterk voor haar grote rivale Yumi Kimaji uit Japan. De Groot trok de partij met setstanden 6-4, 6-3 naar zich toe. De overwinning in Parijs heeft een extra bijzondere lading voor haar. Ze moest vorig jaar na een zware heupoperatie een lange periode revalideren en haar onaantastbare status als nummer 1 van de wereld tijdelijk opgeven. Tijdens het toernooi liet ze zien weer helemaal terug te zijn op haar oude niveau. Na afloop liet ze opgetogen weten dat deze titel door alle fysieke tegenslagen van het afgelopen anderhalf jaar misschien wel de mooiste uit haar hele loopbaan is. Het succes voor de Nederlandse delegatie bleef niet beperkt tot het vrouwenenkelspel. In de quad-categorie, de klasse voor tennissers met een beperking aan zowel benen als armen, ging de toernooiwinst naar Niels Vink. Hij rekende in de finale overtuigend af met zijn landgenoot en vaste dubbelpartner Sam Schreuder. Vink pakte de felbegeerde titel in Parijs met de overtuigende cijfers 6-2 en 6-1, waarmee hij zijn status als mondiale nummer 1 overtuigend waarmaakt.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg, voornamelijk door wegwerkzaamheden, maar er zit ook veel recreatieverkeer op de weg. Door de afsluiting van de A9 staat er file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Daar is nu de rechte rijstrook dicht. Vanaf Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum West een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens bijna een uur op onthoud door grenscontrole.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen verwacht een soepele en stapsgewijze overgang naar een nieuwe race engineer bij Red Bull Racing. Zijn vaste vertrouwenspersoon Giampiero Lambiase vertrekt na een breuk van zijn contract naar concurrent McLaren, waardoor de viervoudige wereldkampioen zich moet gaan voorbereiden op een nieuwe stem op zijn boordradio. Houd van Zomeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase vertrekt eind 2027 naar McLaren. Omdat Verstappen nog een verbintenis heeft tot en met 2028, zal hij sowieso minimaal één Formule 1 seizoen zonder zijn vertrouwde rechterhand moeten afwerken. De Red Bull-coureur maakt zich echter weinig zorgen over de aanstaande verandering en benadrukt dat de rust binnen het team bewaard blijft. Hij legt uit dat het proces heel gecontroleerd verloopt en dat het team Lambiase gaandeweg zal begeleiden naar zijn uitstroom. Achter de schermen liggen er volgens Verstappen al duidelijke ideeën klaar over een geschikte opvolger. Volgens de coureur loopt de ideale kandidaat om het vuilbegeerde plekje aan de pitmuur over te nemen op dit moment al rond binnen het huidige team. De concrete verschuivingen in de garage worden naar verwachting tegen het einde van het jaar zichtbaar. Dit heeft mede te maken met de reglementen rondom het afschermen van gevoelige technische data voor een toekomstige concurrent. Verstappen benadrukt tot slot dat een goede werkrelatie met een engineer zeldzaam is, maar dat de huidige situatie laat zien dat de onderlinge vertrouwensband groot genoeg is om dit professioneel op te vangen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ken je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Istanbul, Turkije. 2010.
2: Nou, pak de afstandsbediening, zet hem harder. Hou ik je van mijn scheur.
3: Ja, ja. Het blijft lekker hoor, zo.
2: Het enige wat er nog aan scheelt is Dolby Surround 5.2, maar... Ze zijn het wel aan het oefenen bij de voetbal, weet ik. Ah, daar komt de aanval van Vettel. Ja, aan de goede kant ook nog. Sebastian Vettel, nee! Sukkels! Webber wil hem laten staan. Dit is een mega fout van Red Bull Racing. Prima dat ze de heren laten vechten. Maar no way als Mark Webber zijnde dat je gaat lopen wheelbangen met je eigen teamgenoot. Oh-oh, trouble in the house. Nou, hier kunnen de psychiatoren voor naar binnen gevlogen worden.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel. From
2: pre-traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Ook vandaag is het weer druk op de weg door wegwerkzaamheden en grenscontroles. En er zijn ook nog wat ongelukken gebeurd. Op de A27 bijvoorbeeld eentje van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Daar is nu de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. Op de A67 Eindhoven-Venlo bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Panningen een half uur. A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum-West een kwartier vertraging. En door grenscontrole ook veel oponthoud op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. Hou daar rekening met een half uur extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tunesië reist met grote twijfels af naar het wereldkampioenschap voetbal na een ruime nederlaag tegen België. De groepsgenoot van Oranje kampt met vormverlies en dat zorgt voor de nodige onrust vlak voor de start van het toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de matige wedstrijd en de duidelijke cijfers is de sfeer rondom de selectie vlak voor de start van het eindtoernooi tot een dieptepunt gezakt. Binnen de technische staf en de spelersgroep heerst grote bezorgdheid over het niveau. Uit de reacties van de technische staf en de spelersgroep blijkt dat de defensieve kwetsbaarheid en het gebrek aan creativiteit de grootste punten van zorg zijn. De bondscoach liet na de wedstrijd kritisch weten dat zijn elftal op alle fronten is afgetroefd en dat er in deze korte tijd nog enorm veel werk aan de winkel is om überhaupt competitief te kunnen zijn op het allerhoogste podium. De zware nederlaag zorgt ook voor de nodige onrust bij de meegereisde achterban en de Tunesische media, die weinig heel laten van het vertoon.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden, maar ook grenscontroles veroorzaken lange files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht extra drukte tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is daar een half uur. Het heeft te maken met de afgesloten A27. Door de afsluiting van de A9 is het extra druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. Er staat ruim 10 minuten in de file. Er gebeurde een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij Venlo Noordwest. Daar is de vertraging ook een half uur. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens, 3 kwartier door grenscontrole.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse 3x3 basketballers zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het wereldkampioenschap in Warschau. De Olympisch kampioen gaf tegen aartsrivaal Servië een voorsprong uit handen en verloor nipt met 19-21. Door de nederlaag tegen de zesvoudig wereldkampioen grijpt de ploeg van Wurtie de Jong definitief naast de medailles. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderlinge balans tussen de twee grootmachten is historisch gezien in het nadeel van Oranje. Het bleek de 15e Nederlandse nederlaag in 16 ontmoetingen op grote toernooien. Toch leek er lange tijd een stunt in de lucht te hangen. De vernieuwde Nederlandse formatie, met naast de Jong ook gevestigde namen als Jan Driessen en Daan van Tilborg, zette de Serviërs vroeg onder druk en pakte halverwege een comfortabele voorsprong van 13-9. De huidige nummer 1 van de wereldranglijst rechtte daarna de rug. Met enkele cruciale tweepunters boog de topfavoriet de achterstand om in een 15-19 voorsprong. In de absolute slotfase bracht Wurtie de Jong de spanning nog één keer terug door de stand naar 19-20 te tillen. Maar een Servisch antwoord maakte direct daarna een einde aan de Nederlandse ambities. Voor de Nederlandse mannen is de vroege uitschakeling een flinke domper, hoewel het team vooraf wist dat Servië een gevreesde tegenstander zou zijn. Na afloop lieten de spelers weten dat de teleurstelling over het wedstrijdverloop overheerst, juist omdat de ploeg de controle over het duel volledig in handen leek te hebben. Ja, de komende periode zal voor de Nederlandse Basketbalbond in het teken staan van evalueren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Indianapolis, Amerika. 2002.
2: Schumacher langs de buitenkant, naast elkaar, Barrichello ernaast. Dit heet slagvolgorde en het is Barrichello. Rubens Barrichello krijgt de overwinning van Schumacher in de hand geworpen. Om daarmee, als dank voor het vele werk wat hij dit jaar gedaan heeft, je ziet Rubens ook een beetje kijken van wat doe jij nou? Ja, precies. Schumacher heeft gewoon gezegd van oké, ik vind het best zo. Jij mag hem hebben. Dank voor het vele werk wat hij gedaan heeft.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg. Bij elkaar staat er 140 kilometer file. Wordt voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden, maar ook grenscontroles veroorzaken lange files. Zoals op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, tussen Zevenaar en de Duitse grens een half uur oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 35 minuten verdraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg sta je 40 minuten in de file. Het is daar extra druk vanwege de afgesloten A27 en daar ligt ook nog het een en ander op de weg.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De 19-jarige Mira Andreeva heeft de titel op Roland Garros gepakt. Ze is de jongste winnares van het Grand Slam toernooi in Parijs sinds Monica Seles in 1992. In de finale op het Franse gravel versloeg de als 8e geplaatste speelster de Poolse Maja Ciawilinska met 6-3 en 6-2. Nou, voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De eindstrijd in Parijs kende afhankelijk een onrustig verloop. In de openingsset leverden de beide speelsters door de zenuwen en stevige wind meermaals een service in. Andreeva vond als eerste haar ritme en nam met krachtige slagen vanaf de basislijn de regie over. Haar Poolse opponente, die als nummer 114 van de wereld via het kwalificatietoernooi verrassend de finale had bereikt, maakte gaandeweg de partij te veel fouten om het de favoriete Russin echt lastig te maken. Na een uur en 22 minuten spelen besliste Andreeva de wedstrijd op haar eerste matchpoint met een sterke backhand. Voor de jonge tennister is het haar allereerste Grand Slam-titel en als kind droomde ze al van dit moment. Ze heeft de winst al heel vaak gevisualiseerd, maar de werkelijkheid overtreft het gevoel uit haar dromen. Na afloop liet ze weten dat zij de afgelopen 2 weken enorm veel spanning heeft gevoeld en dat de hulp van haar psycholoog doorslaggevend is geweest om de emoties onder controle te houden. Door deze prestatie stijgt Andreeva naar de 6e plaats op de wereldranglijst. De verliezend finaliste maakt ondanks het verlies een enorme sprong en nadert de mondiale top 20.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file, dat is behoorlijk wat. En het is voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden, maar ook grenscontroles veroorzaken veel vertraging. Zoals op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens een half uur oponthoud. Op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook een half uur. Dan is het heel erg druk op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Je staat er 35 minuten in de file. Heeft te maken met de afsluiting van de A27. Door de afgesloten A9 is het ook extra druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Hou daar rekening met een kwartier op onthoud. En op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 ook een kwartier extra reistijd.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Aston Martin heeft nog geen zicht op een ommekeer in de aanhoudende sportieve crisis. Het team kampt met aanzienlijke prestatieproblemen en volgens ambassadeur Pedro de la Rosa is het licht aan het einde van de tunnel voorlopig zeker nog niet in zicht. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de renstal achter de schermen hard werkt aan oplossingen, vertalen de inspanningen zich momenteel nog niet in betere resultaten op het circuit. De La Rosa benadrukt dat er voor een ommekeer nog een lange weg te gaan is. Het team is al maanden bezig met de ontwikkeling van de auto, maar stuit telkens op nieuwe hindernissen, waaronder aanhoudende klachten van de coureurs over de balans en het comfort in de cockpit. Volgens de Spaanse oud-coureur is de motivatie in de fabriek en in de simulator onverminderd hoog, maar ontbreekt het op dit moment simpelweg aan tastbare progressie om aansluiting te vinden bij de concurrentie. De hoop is nu volledig gevestigd op een groot pakket aan technische updates dat later op de planning staat. Binnen het team is doorgedrongen dat na de introductie van deze nieuwe onderdelen pas kan worden gemeten of de gekozen richting de juiste is. Ja, tot die tijd stelt de leiding dat het team zich door deze moeizame fase moet vechten en dat de focus puur ligt op het minimaliseren van fouten tijdens de raceweekenden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2016.
1: De druk staat nog steeds vol op de ketel voor de Nederlander Max Verstappen. Man, dat ik dit als commentator meemaak, loopt niet meer. Bizar. Fucking bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey. Yo, ho. Yo, fucking hell. Wat bizar. Ongelooflijk. Sportoverwinningen zijn zo mooi. En deze is de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb. Jongen, jongen, jongen. Straatfeest.
2: Yes, yes.
3: Unbelievable, Max. Unbelievable. Max Verstappen, you are a race winner. Fantastic. What a great debut. What a debut. Fantastic. Great, great job.
2: Thank you very much, Christian. Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al behoorlijk druk, maar nu worden de files toch wel wat korter. Op de A2 nog wel een kwartier vertraging van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Knap de Empel en Waardenburg is het oponthoud een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens een half uur vertraging. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 25 minuten oponthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Golfer Joost Luiten overweegt zijn caddy Alan Burns nog tijdens het KLM Open te ontslaan. De tweevoudig toernooiwinnaar uitte na afloop van een moeizame speelronde felle kritiek op de samenwerking met de Zuid-Afrikaan. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een moeizame speelronde heeft Luiten ver doen wegzakken in het klassement van het KLM Open. De frustratie bereikte een kookpunt op de 16e hole. Volgens de Nederlander gaf zijn Zuid-Afrikaanse caddy daar een verkeerde afstand door. De bal vloog meters over de green, wat Luiten een dubbel boogie opleverde. Hij scoorde daarmee 2 slagen boven het gemiddelde en dat is een dure fout, want zo'n misstap kost op dit niveau direct tientallen plaatsen. Luiten noemde het optreden na afloop amateuristisch en stelde dat dit soort fouten dit seizoen te vaak voorkomen. Luiten gaf aan dat hij zichzelf moeilijk kan ontslaan, maar zijn caddy wel. Door alle emoties hield de golfer nog een kleine slag om de arm wat betreft een directe breuk. Maar een hard gesprek moet nu uitwijzen of Burns bij de afsluitende ronde nog wel aan de tas staat. Door de slechte reeks zakt Luiten in het algemeen klassement en bezet hij na 3 van de 4 rondes de gedeelde 67ste plaats, waarmee een topklassering in eigen land uit het zicht is. Ondanks de Nederlandse malaise kent het toernooi ook nog een lichtpunt. De jonge landgenoot Kiet van der Welen handhaaft zich knap in de subtop.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Een paar ongelukken veroorzaken veel vertraging bij Amsterdam op dit moment. Op de A10 Zuid een lange file tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is daar een half uur. De linkerrijstrook is dicht. Ook op de A10 Noord is een ongeluk gebeurd bij Durgerdam. Daar zijn ook twee rijstroken dicht richting Zaandam. Vanaf Watergraafsmeer is de vertraging een kwartier. Verder wordt er gecontroleerd aan de grens. Onder andere staat daardoor file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook 25 minuten oponthoud. Op de afsluitdijk veroorzaakt een auto met pech een lange file van Friesland naar Hoorn. De A7 is dat. Vanaf Brezandijk is de vertraging ongeveer een drie kwartier.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Diede de Groot heeft voor de 6e keer in haar carrière Roland Garros gewonnen. Met deze overwinning brengt de Nederlandse haar indrukwekkende totaal op maar liefst 24 Grand Slam titels in het enkel spel. Ook in andere categorieën was er Nederlands succes. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale op het Franse gravel was de rolstoeltennister in 2 sets te sterk voor haar grote rivale Yumi Kimaji uit Japan. De Groot trok de partij met setstanden 6-4, 6-3 naar zich toe. De overwinning in Parijs heeft een extra bijzondere lading voor haar. Ze moest vorig jaar na een zware heupoperatie een lange periode revalideren en haar onaantastbare status als nummer 1 van de wereld tijdelijk opgeven. Tijdens het toernooi liet ze zien weer helemaal terug te zijn op haar oude niveau. Na afloop liet ze opgetogen weten dat deze titel door alle fysieke tegenslagen van het afgelopen anderhalf jaar misschien wel de mooiste uit haar hele loopbaan is. Het succes voor de Nederlandse delegatie bleef niet beperkt tot het vrouwenenkelspel. In de quad-categorie, de klasse voor tennissers met een beperking aan zowel benen als armen, ging de toernooiwinst naar Niels Vink. Hij rekende in de finale overtuigend af met zijn landgenoot en vaste dubbelpartner Sam Schreuder. Vink pakte de felbegeerde titel in Parijs met de overtuigende cijfers 6-2 en 6-1, waarmee hij zijn status als mondiale nummer 1 overtuigend waarmaakt.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Ken je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hungaroring. Hongarije. 2019.
2: Vettel snel in sector 1. Maar dit deel, daar was de Ferrari niet goed. Daar gaat Verstappen naar 26-4 in de middensector. En Bottas duikt daar weer onder. Oh, 26-4. Oh, wat zit er dicht bij elkaar. Charles Leclerc gaat van 5 naar P2. Aan boord bij Max. Staat nu nog steeds eerste. P1, pole position. 1-14-5. 1-14-5. Pole position blijft staan. Bottas haalt het niet. 1-14-5. Leclerc niet. Hamilton niet. Sebastian Vettel niet. Pole. Hij heeft hem. Geweldig. Bril fucking Jant. 1-14-5-7-2. En ik wil hem horen uit die auto. Wat een dag.
3: Better late than never, mate. Better late than never. Congratulations.
4: Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
3: Mate, incredible, man. Incredible.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is wat vertraging bij Amsterdam door twee ongelukken. Op de A10 Zuid gebeurde een ongeluk bij knooppunt Nieuwemeer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Amsterdam Centrum is de vertraging nu ongeveer een half uur richting Den Haag. Op de A10 bij Durgerdam zijn ook twee rijstroken dicht richting Zaandam. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging 35 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens ook nog 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. En op de A76 van Geleen naar Aken sta je in de file bij de Duitse grens. Daar is de vertraging 35 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen verwacht een soepele en stapsgewijze overgang naar een nieuwe race engineer bij Red Bull Racing. Zijn vaste vertrouwenspersoon Giampiero Lambiase vertrekt na een breuk van zijn contract naar concurrent McLaren, waardoor de viervoudige wereldkampioen zich moet gaan voorbereiden op een nieuwe stem op zijn boordradio. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase vertrekt eind 2027 naar McLaren. Omdat Verstappen nog een verbintenis heeft tot en met 2028, zal hij sowieso minimaal één Formule 1 seizoen zonder zijn vertrouwde rechterhand moeten afwerken. De Red Bull-coureur maakt zich echter weinig zorgen over de aanstaande verandering en benadrukt dat de rust binnen het team bewaard blijft. Hij legt uit dat het proces heel gecontroleerd verloopt en dat het team Lambiase gaandeweg zal begeleiden naar zijn uitstroom. Achter de schermen liggen er volgens Verstappen al duidelijke ideeën klaar over een geschikte opvolger. Volgens de coureur loopt de ideale kandidaat om het felbegeerde plekje aan de pitmuur over te nemen op dit moment al rond binnen het huidige team. De concrete verschuivingen in de garage worden naar verwachting tegen het einde van het jaar zichtbaar. Dit heeft mede te maken met de reglementen rondom het afschermen van gevoelige technische data voor een toekomstige concurrent. Verstappen benadrukt tot slot dat een goede werkrelatie met een engineer zeldzaam is, maar dat de huidige situatie laat zien dat de onderlinge vertrouwensband groot genoeg is om dit professioneel op te vangen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral vertraging in de buurt van Amsterdam. Onder andere op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. Een kwartier vertraging. Op de A2 Utrecht Amsterdam bij knooppunt Amstel ook 10 minuten oponthoud. Beide files worden veroorzaakt door een ongeluk op de A10 Noord bij Durgerdam. Alle rijstroken zijn daar inmiddels vrij, maar vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging nog wel een kwartier. Verder wordt er nog steeds gecontroleerd aan de Duitse grens. En dat merk je op de A12 vanaf Zevenaar tot de grens. De vertraging is daar een kwartier. En in het zuiden op de A76 Geleen-Aken vanaf knooppunt Kunnerberg tot de Duitse grens ook 25 minuten vertraging.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Indonesië reist met grote twijfels af naar het wereldkampioenschap voetbal na een ruime nederlaag tegen België. De groepsgenoot van Oranje kampt met vormverlies en dat zorgt voor de nodige onrust vlak voor de start van het toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de matige wedstrijd en de duidelijke cijfers is de sfeer rondom de selectie vlak voor de start van het eindtoernooi tot een dieptepunt gezakt. Binnen de technische staf en de spelersgroep heerst grote bezorgdheid over het niveau. Uit de reacties van de technische staf en de spelersgroep blijkt dat de defensieve kwetsbaarheid en het gebrek aan creativiteit de grootste punten van zorg zijn. De bondscoach liet na de wedstrijd kritisch weten dat zijn elftal op alle fronten is afgetroefd en dat er in deze korte tijd nog enorm veel werk aan de winkel is om überhaupt competitief te kunnen zijn op het allerhoogste podium. De zware nederlaag zorgt ook voor de nodige onrust bij de meegereisde achterban en de Tunesische media, die weinig heel laten van het vertoonde spel. De ploeg reist hierdoor met een loodzware druk op de schouders af naar het basiskamp van het toernooi. De focus moet nu snel om, want in de groepsfase van het wereldkampioenschap wacht een zwaar programma. Tunesië treft naast het Nederlands elftal nog meer sterke tegenstanders in de strijd om een plek in de knock-outfase. De ploeg moet direct vol aan de bak om de sportieve schade te herstellen. Ja, en het Nederlands elftal lijkt zich dus voorlopig geen grote zorgen te hoeven maken over WK-tegenstander Tunesië.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: genoeg. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2010.
1: Button en dan Vettel op een halve seconde. Dan is hij juist wel heel snel geweest. Is. En Vettel nu kijkt of hij er voorbij kan. Oh, Sebastian Vettel! Jongen. Dit soort dingen moet je niet doen als je wereldkampioen wil worden. En ga je nu nog pitlane in ook, voor een nieuwe neus. Ramt daar tegen de achterkant van Button aan. En dat kwam omdat hij weer terugging. Nieuwe neus, is er milieuschade? Nu kost het allemaal tijd. Ik wil daar eens een goede herhaling van zien. En waar is Button dan gebleven? Die stopt. Ja, hij is gestopt. Oeh, die gaat niet blij zijn dan. Wordt gewoon uit de wedstrijd gekegeld door Sebastian Vettel. Kijk, hij raakt hem al kwijt voordat hij Button raakt. Hè? Gaat naar links, naar rechts. Let op. Hier is hij hem kwijt. En dus raakt hij Button. Als Button daar niet gereden had, was hij haaks rechtsaf verdwenen. Wat een beuk zeg. Wat een domme fout van Vettel. Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, kost je ongeveer 5 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam, op de ring Zuid tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid ook 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A9. En nog veel vertraging aan de Duitse grens op de A76 van Geleen naar Aken.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse 3x3 basketballers zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het wereldkampioenschap in Warschau. De Olympisch kampioen gaf tegen aartsrivaal Servië een voorsprong uit handen en verloor nipt met 19-21. Door de nederlaag tegen de zesvoudig wereldkampioen grijpt de ploeg van Wurtie de Jong definitief naast de medailles. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderlinge balans tussen de twee grootmachten is historisch gezien in het nadeel van Oranje. Het bleek de 15e Nederlandse nederlaag in 16 ontmoetingen op grote toernooien. Toch leek er lange tijd een stunt in de lucht te hangen. De vernieuwde Nederlandse formatie, met naast de Jong ook gevestigde namen als Jan Driessen en Daan van Tilborg, zette de Serviërs vroeg onder druk en pakte halverwege een comfortabele voorsprong van 13-9. De huidige nummer 1 van de wereldranglijst rechtte daarna de rug. Met enkele cruciale tweepunters boog de topfavoriet de achterstand om in een 15-19 voorsprong. In de absolute slotfase bracht Wurtie de Jong de spanning nog één keer terug door de stand naar 19-20 te tillen. Maar een Servisch antwoord maakte direct daarna een einde aan de Nederlandse ambities. Voor de Nederlandse mannen is de vroege uitschakeling een flinke domper, hoewel het team vooraf wist dat Servië een gevreesde tegenstander zou zijn. Na afloop lieten de spelers weten dat de teleurstelling over het wedstrijdverloop overheerst, juist omdat de ploeg de controle over het duel volledig in handen leek te hebben. Nou ja, de komende periode zal voor de Nederlandse Basketbalbond in het teken staan van evalueren.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 19-jarige Mira Andreeva heeft de titel op Roland Garros gepakt. Ze is de jongste winnares van het Grand Slam toernooi in Parijs sinds Monica Seles in 1992. In de finale op het Franse gravel versloeg de als achtste geplaatste speelster de Poolse Maja Ciawilinska met 6-3 en 6-2. Nou, voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De eindstrijd in Parijs kende aanvankelijk een onrustig verloop. In de openingsset leverden de beide speelsters door de zenuwen en stevige wind meermaals een service in. Andreeva vond als eerste haar ritme en nam met krachtige slagen vanaf de basislijn de regie over. Haar Poolse opponente, die als nummer 114 van de wereld via het kwalificatietoernooi verrassend de finale had bereikt, maakte gaandeweg de partij te veel fouten om het de favoriete Russin echt lastig te maken. Na een uur en 22 minuten spelen besliste Andreeva de wedstrijd op haar eerste matchpoint met een sterke backhand. Voor de jonge tennister is het haar allereerste Grand Slam titel en als kind droomde ze al van dit moment. Ze heeft de winst al heel vaak gevisualiseerd, maar de werkelijkheid overtreft het gevoel uit haar dromen. Na afloop liet ze weten dat zij de afgelopen twee weken enorm veel spanning heeft gevoeld en dat de hulp van haar psycholoog doorslaggevend is geweest om de emoties onder controle te houden. Door deze prestatie stijgt Andreeva naar de zesde plaats op de wereldranglijst. De verliezend finaliste maakt ondanks het verlies een enorme sprong en nadert de mondiale top 20.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2003.
2: Nu zit Pols tot hard. Natuurlijk te hopen dat er nog het een en ander misgaat bij anderen. Echter, oh, er gaat nog wel het een en ander mis bij anderen. Juan Pablo Montoya en Pizzonia liggen er met z'n tweeën af. Oh, Michael Schumacher ligt er ook naast. Op hetzelfde punt. De wereldkampioen ook in de fout in de 26e ronde van de wedstrijd. En nu zeg ik wel dat de wedstrijdleiding een safety car moet doen. En dan ben je eigenlijk een lul dat je het niet eerder gedaan hebt. Los Verstappen plaats 7. Ja, die heeft Fisichella op dik een halve seconde staan op het rechte stuk. Dan had hij gewoon een betere herstart. Weer een gele vlag en daar is de volgende naast. En dan is het wel Jos Verstappen. En wederom in bocht nummertje 3. Hotza, paf, in één keer de achterkant weg. Daarmee gaat tevens de droom van punten voor Verstappen er gewoon helemaal aan. Jammer, jammer, jammer.
1: Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin heeft nog geen zicht op een ommekeer in de aanhoudende sportieve crisis. Het team kampt met aanzienlijke prestatieproblemen en volgens ambassadeur Pedro de la Rosa is het licht aan het einde van de tunnel voorlopig zeker nog niet in zicht. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de renstal achter de schermen hard werkt aan oplossingen, vertalen de inspanningen zich momenteel nog niet in betere resultaten op het circuit. De la Rosa benadrukt dat er voor een ommekeer nog een lange weg te gaan is. Het team is al maanden bezig met de ontwikkeling van de auto, maar stuit telkens op nieuwe hindernissen, waaronder aanhoudende klachten van de coureurs over de balans en het comfort in de cockpit. Volgens de Spaanse oud-coureur is de motivatie in de fabriek en in de simulator onverminderd hoog, maar ontbreekt het op dit moment simpelweg aan tastbare progressie om aansluiting te vinden bij de concurrentie. De hoop is nu volledig gevestigd op een groot pakket aan technische updates dat later op de planning staat. Binnen het team is doorgedrongen dat na de introductie van deze nieuwe onderdelen pas kan worden gemeten of de gekozen richting de juiste is. Ja, tot die tijd stelt de leiding dat het team zich door deze moeizame fase moet vechten en dat de focus puur ligt op het minimaliseren van fouten tijdens de raceweekenden.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Golfer Joost Luiten overweegt zijn caddy Alan Burns nog tijdens het KLM Open te ontslaan. De tweevoudig toernooiwinnaar uitte na afloop van een moeizame speelronde felle kritiek op de samenwerking met de Zuid-Afrikaan. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een moeizame speelronde heeft Luiten ver doen wegzakken in het klassement van het KLM Open. De frustratie bereikte een kookpunt op de 16e hole. Volgens de Nederlander gaf zijn Zuid-Afrikaanse caddy daar een verkeerde afstand door. De bal vloog meters over de green, wat Luiten een dubbel boogie opleverde. Hij scoorde daarmee 2 slagen boven het gemiddelde en dat is een dure fout, want zo'n misstap kost op dit niveau direct tientallen plaatsen. Luiten noemde het optreden na afloop amateuristisch en stelde dat dit soort fouten dit seizoen te vaak voorkomen. Luiten gaf aan dat hij zichzelf moeilijk kan ontslaan, maar zijn caddy wel. Door alle emoties hield de golfer nog een kleine slag om de arm wat betreft een directe breuk. Maar een hard gesprek moet nu uitwijzen of Burns bij de afsluitende ronde nog wel aan de tas staat. Door de slechte reeks zakt Luiten in het algemeen klassement en bezet hij na 3 van de 4 rondes de gedeelde 67e plaats, waarmee een topklassering in eigen land uit het zicht is. Ondanks de Nederlandse malaise kent het toernooi ook nog een lichtpunt. De jonge landgenoot Kiet van der Welen handhaaft zich knap in de subtop.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hermanos Rodriguez. Mexico. 2016.
3: Hier komt de aanval van Sebastian Vettel. Uitgerekend, uitgerekend. Ja, oh, en dan verremt Max zich. Ja, daar gaat hij. Daar gaat zijn podium. Nee! Man! Ja, hij doet hetzelfde wat Lewis doet, hè?
4: Hij has to let me go. He has to let me go.
5: Okay, copy. Stay calm.
4: He's a that's what he is.
3: Nou ja, Vettel is pislink, want hij scheldt en daardoor zit er een piepje.
4: I mean, am I the only one? Or are you not seeing what I'm seeing? He's just backing me off into Ricciardo.
3: En daar komt Ricciardo. He's backing me off into Ricciardo. En hier krijgt Sebastian Vettel hetgene wat hij natuurlijk niet wil.
6: Charlie said the Charlie said.
4: Yeah, you know what? Here's the message for Charlie. Off, honestly.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Diede de Groot heeft voor de 6e keer in haar carrière Roland Garros gewonnen. Met deze overwinning brengt de Nederlandse haar indrukwekkende totaal op maar liefst 24 Grand Slam titels in het enkel spel. Ook in andere categorieën was er Nederlands succes. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale op het Franse gravel was de rolstoeltennister in 2 sets te sterk voor haar grote rivale Yumi Kimaji uit Japan. De Groot trok de partij met setstanden 6-4, 6-3 naar zich toe. De overwinning in Parijs heeft een extra bijzondere lading voor haar. Ze moest vorig jaar na een zware heupoperatie een lange periode revalideren en haar onaantastbare status als nummer 1 van de wereld tijdelijk opgeven. Tijdens het toernooi liet ze zien weer helemaal terug te zijn op het oude niveau. Na afloop liet ze opgetogen weten dat deze titel door alle fysieke tegenslagen van het afgelopen anderhalf jaar misschien wel de mooiste uit haar hele loopbaan is. Het succes voor de Nederlandse delegatie bleef niet beperkt tot het vrouwenenkelspel. In de quad-categorie, de klasse voor tennissers met een beperking aan zowel benen als armen, ging de toernooiwinst naar Niels Vink. Hij rekende in de finale overtuigend af met zijn landgenoot en vaste dubbelpartner Sam Schreuder. Vink pakte de felbegeerde titel in Parijs met de overtuigende cijfers 6-2 en 6-1, waarmee hij zijn status als mondiale nummer 1 overtuigend waarmaakt.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen verwacht een soepele en stapsgewijze overgang naar een nieuwe race engineer bij Red Bull Racing. Zijn vaste vertrouwenspersoon Giampiero Lambiase vertrekt na een breuk van zijn contract naar concurrent McLaren, waardoor de viervoudige wereldkampioen zich moet gaan voorbereiden op een nieuwe stem op zijn boordradio. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase vertrekt eind 2027 naar McLaren. Omdat Verstappen nog een verbintenis heeft tot en met 2028... zal hij sowieso minimaal één Formule 1 seizoen zonder zijn vertrouwde rechterhand moeten afwerken. De Red Bull-coureur maakt zich echter weinig zorgen over de aanstaande verandering en benadrukt dat de rust binnen het team bewaard blijft. Hij legt uit dat het proces heel gecontroleerd verloopt en dat het team Lambiase gaandeweg zal begeleiden naar zijn uitstroom. Achter de schermen liggen er volgens Verstappen al duidelijke ideeën klaar over een geschikte opvolger. Volgens de coureur loopt de ideale kandidaat om het felbegeerde plekje aan de pitmuur over te nemen op dit moment al rond binnen het huidige team. De concrete verschuivingen in de garage worden naar verwachting tegen het einde van het jaar zichtbaar. Dit heeft mede te maken met de reglementen rondom het afschermen van gevoelige technische data voor een toekomstige concurrent. Verstappen benadrukt tot slot dat een goede werkrelatie met een engineer zeldzaam is, maar dat de huidige situatie laat zien dat de onderlinge vertrouwensband groot genoeg is om dit professioneel op te vangen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback.
1: Shanghai. China. 2007.
2: Hamilton. Er zit een hele rare witte streep op de zijkant van zijn rechterachterband. Is die gewoon kapot aan het gaan? Is het loopvlak daar aan het verdwijnen? Want daar staat op intermediates, daar hoort geen witte streep te zijn. Maar hoeveel risico heb je al genomen? Wat doet het team? Die gaan naar buiten en Hamilton moet binnenkomen. Lewis gaat naar binnen. Nog steeds daar. Het dubbel geel voor het weghalen van het wrak. En hij schiet er door. Lewis Hamilton. Oh jongen, je zal toch niet hier stilvallen? Nee. Man. Nooit heb ik hem een fout zien maken. Never. En hier bij het inrijden van de pitstraat op de dag dat ik voor de race roep. Ik heb grote kampioenen ten onder zien gaan. Onder de spanning van de eerste dag. Ja, dan kan je vragen of ze duwen. Fuck, forget about it. Bye. Hij wordt geen wereldkampioen. Gooit het weg in de ginbak. Aju, paraplu.
3: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tunesië reist met grote twijfels af naar het wereldkampioenschap voetbal na een ruime nederlaag tegen België. De groepsgenoot van Oranje kampt met vormverlies en dat zorgt voor de nodige onrust vlak voor de start van het toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de matige wedstrijd en de duidelijke cijfers is de sfeer rondom de selectie vlak voor de start van het eindtoernooi tot een dieptepunt gezakt. Binnen de technische staf en de spelersgroep heerst grote bezorgdheid over het niveau. Uit de reacties van de technische staf en de spelersgroep blijkt dat de defensieve kwetsbaarheid en het gebrek aan creativiteit de grootste punten van zorg zijn. De bondscoach liet na de wedstrijd kritisch weten dat zijn elftal op alle fronten is afgetroefd en dat er in deze korte tijd nog enorm veel werk aan de winkel is om überhaupt competitief te kunnen zijn op het allerhoogste podium. De zware nederlaag zorgt ook voor de nodige onrust bij de meegereisde achterban en de Tunesische media, die weinig heel laten van het vertoonde spel. De ploeg reist hierdoor met een loodzware druk op de schouders af naar het basiskamp van het toernooi. De focus moet nu snel om, want in de groepsfase van het wereldkampioenschap wacht een zwaar programma. Tunesië treft naast het Nederlands elftal nog meer sterke tegenstanders in de strijd om een plek in de knock-outfase. De ploeg moet direct vol aan de bak om de sportieve schade te herstellen. Ja, en het Nederlands elftal lijkt zich dus voorlopig geen grote zorgen te hoeven maken over WK-tegenstander Tunesië.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag Classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse 3x3 basketballers zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het wereldkampioenschap in Warschau. De Olympisch kampioen gaf tegen aartsrivaal Servië een voorsprong uit handen en verloor nipt met 19-21. Door de nederlaag tegen de zesvoudig wereldkampioen grijpt de ploeg van Wurtie de Jong definitief naast de medailles. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderlinge balans tussen de twee grootmachten is historisch gezien in het nadeel van Oranje. En bleek de 15e Nederlandse nederlaag in 16 ontmoetingen op grote toernooien. Toch leek er lange tijd een stunt in de lucht te hangen. De vernieuwde Nederlandse formatie met naast de Jong ook gevestigde namen als Jan Driessen en Daan van Tilborg zette de Serviërs vroeg onder druk en pakte halverwege een comfortabele voorsprong van 13-9. De huidige nummer 1 van de wereldranglijst rechtte daarna de rug. Met enkele cruciale tweepunters boog de topfavoriet de achterstand om in een 15-19 voorsprong. In de absolute slotfase bracht Wurtie de Jong de spanning nog één keer terug door de stand naar 19-20 te tillen. Maar een Servisch antwoord maakte direct daarna een einde aan de Nederlandse ambities. Voor de Nederlandse mannen is de vroege uitschakeling een flinke domper, hoewel het team vooraf wist dat Servië een gevreesde tegenstander zou zijn. Na afloop lieten de spelers weten dat de teleurstelling over het wedstrijdverloop overheerst, juist omdat de ploegen de controle over het duel volledig in handen leek te hebben. Ja, de komende periode zal voor de Nederlandse Basketbalbond in het teken staan van evalueren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Raikkonen in super grote problemen met zijn rechtervoorband. 1,5 seconden. Kimi Raikkonen en Fernando Alonso. En Fernando Alonso zal het gaan proberen. En daar gaat hij! Daar gaat hij! Nee, nee, nee, nee, nee! Raikkonen komt een rondje tekort. Het was te verwachten. Het is niet eens de band die gaat. Het is de ophanging die het niet meer vol kan houden. En ik zei nog, je zal hem zien gaan. En daar gaat Kimi Raikkonen. En daar is de overwinning voor Fernando Alonso. Die nu kan cruisen. Just cruising. En uitveld naar P2 en Barrichello naar het podium. Die laatste ronde. Hij zal enorm de P in hebben. Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De 19-jarige Mira Andreeva heeft de titel op Roland Garros gepakt. Ze is de jongste winnares van het Grand Slam toernooi in Parijs sinds Monica Seles in 1992. In de finale op het Franse gravel versloeg de als achtste geplaatste speelster de Poolse Maja Ciawilinska met 6-3 en 6-2. Nou, voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De eindstrijd in Parijs kende aanvankelijk een onrustig verloop. In de openingsset leverden de beide speelsters door de zenuwen en stevige wind meermaals een service in. Andreeva vond als eerste haar ritme en nam met krachtige slagen vanaf de basislijn de regie over. Haar Poolse opponente, die als nummer 114 van de wereld via het kwalificatietoernooi verrassend de finale had bereikt, maakte gaandeweg de partij te veel fouten om het de favoriete Russin echt lastig te maken. Na een uur en 22 minuten spelen besliste Andreeva de wedstrijd op haar eerste matchpoint met een sterke backhand. Voor de jonge tennister is het haar allereerste Grand Slam titel en als kind droomde ze al van dit moment. Ze heeft de winst al heel vaak gevisualiseerd, maar de werkelijkheid overtreft het gevoel uit haar dromen. Na afloop liet ze weten dat zij de afgelopen twee weken enorm veel spanning heeft gevoeld en dat de hulp van haar psycholoog doorslaggevend is geweest om de emoties onder controle te houden. Door deze prestatie stijgt Andreeva naar de zesde plaats op de wereldranglijst. De verliezend finaliste maakt ondanks het verlies een enorme sprong en nadert de mondiale top 20.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin heeft nog geen zicht op een ommekeer in de aanhoudende sportieve crisis. Het team kampt met aanzienlijke prestatieproblemen en volgens ambassadeur Pedro de la Rosa is het licht aan het einde van de tunnel voorlopig zeker nog niet in zicht. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de renstal achter de schermen hard werkt aan oplossingen, vertalen de inspanningen zich momenteel nog niet in betere resultaten op het circuit. De la Rosa benadrukt dat er voor een ommekeer nog een lange weg te gaan is. Het team is al maanden bezig met de ontwikkeling van de auto, maar stuit telkens op nieuwe hindernissen, waaronder aanhoudende klachten van de coureurs over de balans en het comfort in de cockpit. Volgens de Spaanse oud-coureur is de motivatie in de fabriek en in de simulator onverminderd hoog, maar ontbreekt het op dit moment simpelweg aan tastbare progressie om aansluiting te vinden bij de concurrentie. De hoop is nu volledig gevestigd op een groot pakket aan technische updates dat later op de planning staat. Binnen het team is doorgedrongen dat na de introductie van deze nieuwe onderdelen pas kan worden gemeten of de gekozen richting de juiste is. Ja, tot die tijd stelt de leiding dat het team zich door deze moeizame fase moet vechten en dat de focus puur ligt op het minimaliseren van fouten tijdens de raceweekenden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Grenzen de la Frontera. Spanje. 1997.
2: Wat kan Mika Hakkinen doen? Kan hij 1,2 seconden dichtrijden? Weet hij een punt te vinden waar hij er voorbij kan? Laatste ronde van de race. Hakkinen komt dichterbij. Laat Villeneuve het gebeuren. Wat heeft Hakkinen nog? Is er nog grip? Want Hakkinen gaat natuurlijk voor zijn allereerste Grand Prix-overwinning. En hoe dicht is hij hierbij? Minder dan een paar tienden. En ook dat zou mooi voor het seizoen zijn. Dan komt hij. Hij mag er voorbij. Hakkinen. Yes. Mika Hakkinen leidt. En gaat op weg naar zijn eerste overwinning. Villeneuve zit erachter. En Villeneuve pakt zijn eerste wereldtitel. Daar komt ook nog David Coulthard aan de binnenkant. En Villeneuve neemt genoegen met de derde plaats. Een dubbelslag voor het team van McLaren. Tranen op de tribune. Mika Hakkinen wint zijn eerste Grand Prix. Jacques Villeneuve wordt wereldkampioen. Wat een ongelofelijke mooie finish van het seizoen 1997. Wauw, prachtig.
1: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Golfer Joost Luiten overweegt zijn caddy Alan Burns nog tijdens het KLM Open te ontslaan. De tweevoudig toernooiwinnaar uitte na afloop van een moeizame speelronde felle kritiek op de samenwerking met de Zuid-Afrikaan. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een moeizame speelronde heeft Luiten ver doen wegzakken in het klassement van het KLM Open. De frustratie bereikte een kookpunt op de 16e hole. Volgens de Nederlander gaf zijn Zuid-Afrikaanse caddy daar een verkeerde afstand door. De bal vloog meters over de green, wat Luiten een dubbel boogie opleverde. Hij scoorde daarmee 2 slagen boven het gemiddelde en dat is een dure fout, want zo'n misstap kost op dit niveau direct tientallen plaatsen. Luiten noemde het optreden na afloop amateuristisch en stelde dat dit soort fouten dit seizoen te vaak voorkomen. Luiten gaf aan dat hij zichzelf moeilijk kan ontslaan, maar zijn caddy wel. Door alle emoties hield de golfer nog een kleine slag om de arm wat betreft een directe breuk. Maar een hard gesprek moet nu uitwijzen of Burns bij de afsluitende ronde nog wel aan de tas staat. Door de slechte reeks zakt Luiten in het algemeen klassement en bezet hij na 3 van de 4 rondes de gedeelde 67ste plaats, waarmee een topklassering in eigen land uit het zicht is. Ondanks de Nederlandse malaise kent het toernooi ook nog een lichtpunt. De jonge landgenoot Kiet van der Welen handhaaft zich knap in de subtop.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Diede de Groot heeft voor de 6e keer in haar carrière Roland Garros gewonnen. Met deze overwinning brengt de Nederlandse haar indrukwekkende totaal op maar liefst 24 Grand Slam titels in het enkel spel. Ook in andere categorieën was er Nederlands succes. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale op het Franse gravel was de rolstoeltennister in 2 sets te sterk voor haar grote rivale Yumi Kimaji uit Japan. De Groot trok de partij met setstanden 6-4, 6-3 naar zich toe. De overwinning in Parijs heeft een extra bijzondere lading voor haar. Ze moest vorig jaar na een zware heupoperatie een lange periode revalideren en haar onaantastbare status als nummer 1 van de wereld tijdelijk opgeven. Tijdens het toernooi liet ze zien weer helemaal terug te zijn op het oude niveau. Na afloop liet ze opgetogen weten dat deze titel door alle fysieke tegenslagen van het afgelopen anderhalf jaar misschien wel de mooiste uit haar hele loopbaan is. Het succes voor de Nederlandse delegatie bleef niet beperkt tot het vrouwenenkelspel. In de quad-categorie, de klasse voor tennissers met een beperking aan zowel benen als armen, ging de toernooiwinst naar Niels Vink. Hij rekende in de finale overtuigend af met zijn landgenoot en vaste dubbelpartner Sam Schreuder. Vink pakte de felbegeerde titel in Parijs met de overtuigende cijfers 6-2 en 6-1, waarmee hij zijn status als mondiale nummer 1 overtuigend waarmaakt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Yas Marina, Abu Dhabi. 2016.
2: Vettel 3, Verstappen 4, Ricciardo 5. Vettel blijft nu vierde.
3: Lewis, this is Paddy. We need you to pick up the pace to win this race. That's the instruction.
2: Dit is duidelijk dat ze er bij Mercedes niet blij mee zijn. En dit is duidelijk dat dit niet het plan is wat ze zouden willen van Lewis Hamilton. Dit is Paddy Lowe die u zojuist hoorde. En weer zegt hij een instruction. Het heeft er toch alle schijn van dat Lewis Hamilton hoopt dat er nog ergens iets gebeurt.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen verwacht een soepele en stapsgewijze overgang naar een nieuwe race engineer bij Red Bull Racing. Zijn vaste vertrouwenspersoon Giampiero Lambiase vertrekt na een breuk van zijn contract naar concurrent McLaren, waardoor de viervoudige wereldkampioen zich moet gaan voorbereiden op een nieuwe stem op zijn boordradio. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase vertrekt eind 2027 naar McLaren. Omdat Verstappen nog een verbintenis heeft tot en met 2028, zal hij sowieso minimaal één Formule 1 seizoen zonder zijn vertrouwde rechterhand moeten afwerken. De Red Bull-coureur maakt zich echter weinig zorgen over de aanstaande verandering en benadrukt dat de rust binnen het team bewaard blijft. Hij legt uit dat het proces heel gecontroleerd verloopt en dat het team Lambiase gaandeweg zal begeleiden naar zijn uitstroom. Achter de schermen liggen er volgens Verstappen al duidelijke ideeën klaar over een geschikte opvolger. Volgens de coureur loopt de ideale kandidaat om het felbegeerde plekje aan de pitmuur over te nemen op dit moment al rond binnen het huidige team. De concrete verschuivingen in de garage worden naar verwachting tegen het einde van het jaar zichtbaar. Dit heeft mede te maken met de reglementen rondom het afschermen van gevoelige technische data voor een toekomstige concurrent. Verstappen benadrukt tot slot dat een goede werkrelatie met een engineer zeldzaam is, maar dat de huidige situatie laat zien dat de onderlinge vertrouwensband groot genoeg is om dit professioneel op te vangen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tunesië reist met grote twijfels af naar het wereldkampioenschap voetbal na een ruime nederlaag tegen België. De groepsgenoot van Oranje kampt met vormverlies en dat zorgt voor de nodige onrust vlak voor de start van het toernooi. Nout van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de matige wedstrijd en de duidelijke cijfers is de sfeer rondom de selectie vlak voor de start van het eindtoernooi tot een dieptepunt gezakt. Binnen de technische staf en de spelersgroep heerst grote bezorgdheid over het niveau. Uit de reacties van de technische staf en de spelersgroep blijkt dat de defensieve kwetsbaarheid en het gebrek aan creativiteit de grootste punten van zorg zijn. De bondscoach liet na de wedstrijd kritisch weten dat zijn elftal op alle fronten is afgetroefd en dat er in deze korte tijd nog enorm veel werk aan de winkel is om überhaupt competitief te kunnen zijn op het allerhoogste podium. De zware nederlaag zorgt ook voor de nodige onrust bij de meegereisde achterban en de Tunesische media, die weinig heel laten van het vertoonde spel. De ploeg reist hierdoor met een loodzware druk op de schouders af naar het basiskamp van het toernooi. De focus moet nu snel om, want in de groepsfase van het wereldkampioenschap wacht een zwaar programma. Tunesië treft naast het Nederlands elftal nog meer sterke tegenstanders in de strijd om een plek in de knock-outfase. De ploeg moet direct vol aan de bak om de sportieve schade te herstellen. Ja, en het Nederlands elftal lijkt zich dus voorlopig geen grote zorgen te hoeven maken over WK-tegenstander Tunesië.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: aamun Yle X. Flashback. Sochi. Rusland. 2015.
1: Sergio Perez met de kop naar voren. Gaat hij proberen die derde plek binnen te slepen. Oh, Bottas zit ernaast. Bottas zit ernaast. En wat doet Raikkonen? Bottas haalt die bocht. Daar is de aanval. Daar komt Raikkonen ook nog. Wordt het dan in één keer van P3, P5 voor Sergio Perez. Dat is jammer. Maar wel super vet. Van Bottas en Raikkonen. Meteen erachteraan. Ik had het hem echt gegund. Zeker weten. 40 rondjes, hè. Wow, Raikkonen en Bottas. De twee vinden al over het podium komt er. Voor Sergio Perez krijgt hij het zomaar weer terug. Geweldig. Briljant. Bottas en Raikkonen kunnen onderling in een taal die ik niet versta, elkaar de huid vol schelden. De aanval van Raikkonen mislukte. Ground.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse 3x3 basketballers zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het wereldkampioenschap in Warschau. De Olympisch kampioen gaf tegen aartsrivaal Servië een voorsprong uit handen en verloor nipt met 19-21. Door de nederlaag tegen de zesvoudig wereldkampioen grijpt de ploeg van Wurty de Jong definitief naast de medailles. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderlinge balans tussen de twee grootmachten is historisch gezien in het nadeel van Oranje. Het bleek de 15e Nederlandse nederlaag in 16 ontmoetingen op grote toernooien. Toch leek er lange tijd een stunt in de lucht te hangen. De vernieuwde Nederlandse formatie, met naast de Jong ook gevestigde namen als Jan Driessen en Daan van Tilborg, zette de Serviërs vroeg onder druk en pakte halverwege een comfortabele voorsprong van 13-9. De huidige nummer 1 van de wereldranglijst rechtte daarna de rug. Met enkele cruciale tweepunters boog de topfavoriet de achterstand om in een 15-19 voorsprong. In de absolute slotfase bracht Wurty de Jong de spanning nog één keer terug door de stand naar 19-20 te tillen. Maar een Servisch antwoord maakte direct daarna een einde aan de Nederlandse ambities. Voor de Nederlandse mannen is de vroege uitschakeling een flinke domper, hoewel het team vooraf wist dat Servië een gevreesde tegenstander zou zijn. Na afloop lieten de spelers weten dat de teleurstelling over het wedstrijdverloop overheerst, juist omdat de ploeg de controle over het duel volledig in handen leek te hebben. Nou ja, de komende periode zal voor de Nederlandse Basketbalbond in het teken staan van evalueren.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De 19-jarige Mira Andrejava heeft de titel op Roland Garros gepakt. Ze is de jongste winnares van het Grand Slam toernooi in Parijs sinds Monica Seles in 1992. In de finale op het Franse gravel versloeg de als achtste geplaatste speelster de Poolse Maja Ciawilinska met 6-3 en 6-2. Nou, voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De eindstrijd in Parijs kende afhankelijk een onrustig verloop. In de openingsset leverden de beide speelsters door de zenuwen en stevige wind meermaals een service in. Andrejava vond als eerste haar ritme en nam met krachtige slagen vanaf de basislijn de regie over. Haar Poolse opponente, die als nummer 114 van de wereld via het kwalificatietoernooi verrassend de finale had bereikt, maakte gaandeweg de partij te veel fouten om het de favoriete Russin echt lastig te maken. Na een uur en 22 minuten spelen besliste Andrejava de wedstrijd op haar eerste matchpoint met een sterke backhand. Voor de jonge tennister is het haar allereerste Grand Slam-titel en als kind droomde ze al van dit moment. Ze heeft de winst al heel vaak gevisualiseerd, maar de werkelijkheid overtreft het gevoel uit haar dromen. Na afloop liet ze weten dat zij de afgelopen twee weken enorm veel spanning heeft gevoeld en dat de hulp van haar psycholoog doorslaggevend is geweest om de emoties onder controle te houden. Door deze prestatie stijgt Andrejava naar de zesde plaats op de wereldranglijst. De verliezend finaliste maakt ondanks het verlies een enorme sprong en nadert de mondiale top 20.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Monza, Italië. 2000.
2: De safety cars oefenen dit ook. Hij rijdt rondetijden van 2 minuten 28. Dat is een minuut langzamer dan een Formule 1 auto op een baan van 6 kilometer. Dit is listig, hè? De lichten zijn nu uit. Die rijders zien het allemaal. En Michael Schumacher vertraagt. Wil langzaam rijden, zodat hij zo direct vanuit de parabolica vol door kan. En hij stopt bijna. Ja, en dan moet er iemand dus aan de zijkant. Een truc van Schumacher waarbij Jensen Button het haasje is. En Button zal nu een stop-and-go penalty moeten krijgen, omdat hij ingehaald heeft achter de safety car. Schumacher geeft het hele veld een breaktest. En Jensen Button schiet linksaf. Dit zijn Schumacher-trucken. Maar het mag. Het is niet verboden. Ja, en daar is Jensen Button er dan ook nog in de parabolica afgevlogen. Beschadigd voorwiel naar die touché met de vangrail. En ik denk dat ze bij Williams bloedlink zijn.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin heeft nog geen zicht op een ommekeer in de aanhoudende sportieve crisis. Het team kampt met aanzienlijke prestatieproblemen en volgens ambassadeur Pedro de la Rosa is het licht aan het einde van de tunnel voorlopig zeker nog niet in zicht. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de renstal achter de schermen hard werkt aan oplossingen, vertalen de inspanningen zich momenteel nog niet in betere resultaten op het circuit. De la Rosa benadrukt dat er voor een ommekeer nog een lange weg te gaan is. Het team is al maanden bezig met de ontwikkeling van de auto, maar stuit telkens op nieuwe hindernissen, waaronder aanhoudende klachten van de coureurs over de balans en het comfort in de cockpit. Volgens de Spaanse oud-coureur is de motivatie in de fabriek en in de simulator onverminderd hoog, maar ontbreekt het op dit moment simpelweg aan tastbare progressie om aansluiting te vinden bij de concurrentie. De hoop is nu volledig gevestigd op een groot pakket aan technische updates dat later op de planning staat. Binnen het team is doorgedrongen dat na de introductie van deze nieuwe onderdelen pas kan worden gemeten of de gekozen richting de juiste is. Ja, tot die tijd stelt de leiding dat het team zich door deze moeizame fase moet vechten en dat de focus puur ligt op het minimaliseren van fouten tijdens de raceweekenden.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.